0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Code Yellow!
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, oh, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
7: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
8: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
7: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
8: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag mevrouw.
7: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
8: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

Goedemorgen. West-Europa heeft de warmste juni- en juli-maand achter de rug sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. De gemiddelde temperatuur lag met 21,62 graden, ruim 2,8 graden hoger dan normaal. Het ging ook samen met extreme droogte, lage rivierstanden en hevige bosbranden. En niet enkel op land, ook de zeewatertemperatuur was met 20,96 graden nog nooit zo hoog. Volgens experts versterken hitte en droogte elkaar steeds sneller door de opwarming van de aarde. Als je vandaag de E19 richting Brussel neemt, hou je maar beter rekening met flinke vertragingen. Het agentschap Wegen en Verkeer start met ingrijpende vernieuwingswerken aan de verbindingslus in Machelen richting de Brusselse binnenring. Het brugdek en de rijweg krijgen een grondige opknapbeurt en dat zal tot 26 september voor hinder zorgen. Hoewel je er via twee versmalde rijstroken langs kunt, waarschuwt het agentschap voor zware files en lange wachttijden op de E19 en de Woluwelaan, zeker tijdens de spits. Antwerp heeft gisteren met 2-1 gewonnen van promovendus SK Beveren. Antwerp keek lang tegen een achterstand aan, maar het was teruggekeerd cultheld Michael Frey die de Bosuil helemaal deed ontploffen met 2 goals, waaronder een fantastische omhaal in de slotfase. En daarmee zit de openingsspeeldag van de Jupiler Pro League erop. Na de klinkende 1-5-zege tegen Westerlo staat Union helemaal op kop in het klassement. De dag begint zonnig, daarna afwisselend zon en wolken met kans op lichte regen. 22 graden aan zee tot 28 graden in het centrum. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Ook woensdag zon bij 31 graden. En vanaf dan wordt het alleen maar warmer richting 35 graden.

0: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.

0: Goedemorgen. De Antwerp Pride heeft de afgelopen dagen zo'n 185.000 bezoekers naar Antwerpen gelokt. Een absoluut hoogtepunt was de parade op zaterdag die met 170.000 toeschouwers een nieuw record vestigde. Ondanks verhoogde waakzaamheid na een recente aanslag in Berlijn, meldt de Antwerpse politie dat het evenement op één enkele bestuurlijke arrestatie na vlekloos en zonder incidenten is verlopen. In Ceuta zijn duizenden inwoners de straat opgekomen om eenheid en een strenger grensbeleid te eisen. Eind juli kwamen ruim 70.000 migranten de Spaanse enclave in Noord-Afrika binnen. En nog altijd zitten duizenden mensen vast in de stad. Onder het motto genoeg is genoeg eisen de betogers en het stadsbestuur dat de regering in Madrid ingrijpt om de onhoudbare situatie op te lossen. En gooi die Franse flessen maar aan de kant, want de Belgische wijnbouwers beleven een absoluut topjaar. Bij wijndomein Waas in Zwijnaarden is de druivenpluk nu al begonnen. En dat is historisch vroeg. Door de aanhoudende zon zijn de druiven wel iets kleiner, maar de kwaliteit is volgens experts uitzonderlijk goed. Als dit soort zomers jaar na jaar blijft duren, kunnen we in ons land binnenkort zelfs uitstekende rode wijn gaan maken. De dag begint zonnig, daarna afwisselend zon en wolken met kans op lichte regen in het noorden van ons land. 22 graden aan zee tot 28 graden in het centrum. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Ook woensdag zon bij 31 graden. En vanaf dan wordt het alleen maar warmer richting 35 graden.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smartspeaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

De zomer van je leven. Los

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Het beste uit de 60s,
5: 70s
4: en 80s.

0: Colruyt.
1: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

Goedemorgen. Wie de komende dagen of weken de snelweg op moet, houdt best rekening met extra reistijd. Op de E19 vanuit Antwerpen naar Brussel starten vandaag grote werken aan de verbindingslus in Machelen. En dat kan tot eind september voor zware files zorgen. Ook verderop op de E19 ter hoogte van Rumst moet het verkeer in beide richtingen over versmalde rijstroken. En tot slot is er tot het einde van de week ook hinder op de E17 richting Kortrijk tussen Destelbergen en Gentbrugge door onderhoud aan het wegdek en het viaduct. In Ceuta zijn duizenden inwoners de straat opgekomen om eenheid en een strenger grensbeleid te eisen. Eind juli kwamen ruim 70.000 migranten de Spaanse enclave in Noord-Afrika binnen. En nog altijd zitten duizenden mensen vast in de stad. Onder het motto genoeg is genoeg eisen de betogers en het stadsbestuur dat de Spaanse regering ingrijpt om de onhoudbare situatie op te lossen. In Las Vegas start vandaag het proces tegen Dwayne Davis, de enige verdachte die ooit is opgepakt voor de moord op de legendarische rapper Tupac Shakur in 1996. Davis is een voormalige bendeleider die in de auto zat van waaruit werd geschoten. Hij ontkent alle schuld, hoewel hij er in zijn memoires eerder over opschepte. Bijna 30 jaar na de feiten riskeert hij nu een levenslange gevangenisstraf. Het proces zal naar verwachting 4 weken duren. De dag begint zonnig, daarna afwisselend zon en wolken met kans op lichte regen. 22 graden aan zee tot 28 graden in het centrum. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Ook woensdag zon bij 31 graden. En vanaf dan wordt het alleen maar warmer richting 35 graden.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
3: Luister naar Nostalgie 80's.

0: Goedemorgen. Werken vanaf je vakantieadres is bezig aan een opmars. Uit cijfers van HR-dienstverlener SD Works blijkt dat 1 op de 5 Belgische KMO's openstaat voor een workation. In de techsector gaat het zelfs om meer dan de helft. Volgens experts verhoogt het concept het werkgeluk en helpt het werkgevers om jong talent aan te trekken. In het Spaanse Montsic d'Ares is een 56-jarige Belgische paraglider sinds zaterdag spoorloos. Zijn vrouw sloeg vanuit België alarm nadat ze lang niets van hem hoorde. De hulpdiensten zoeken met drones, speurhonden en de Guardia Civil. Het zoekgebied is ondertussen uitgebreid naar de regio Aragon. In de Canadese provincie Brits-Columbia is een 80-jarige vrouw om het leven gekomen toen ze probeerde te vluchten voor een snel oprukkende bosbrand. Het vuur woedt er sinds vrijdag en heeft al duizenden hectare in de as gelegd. Zeker 20.000 inwoners uit het gebied zijn intussen geëvacueerd. De dag begint zonnig, daarna afwisselend zon en wolken met kans op lichte regen in het noorden van het land. 22 graden aan zee tot 28 graden in het centrum. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden en ook woensdag zon bij 31 graden.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Moet je toch af en toe doen op het werk, hoor. Even opstaan van je bureaustoel en een luchtje gaan scheppen. En dat kon op deze maandagmorgen alvast met de Hollies. En The Air That I Breathe, dadelijk na Tim Hardin, neem ik je mee naar de zomer van 1976 bij Nostalgie Plus.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
2: Het is uw linkeroor hier, hè.
3: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
3: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
3: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
2: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
3: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
2: Ja, ja. Het kan anders.

We leven de warmste zomer ooit. Dat was in 1975 ook het geval, al was die wel wat korter. Een hittegolf. En in 1976 natuurlijk, dat was ook een droge en een lange warme zomer. En we halen niet de herinneringen op. Ja, we halen ze wel op aan die van 1976. Met de Tour de France, die zit erop voor de vrouwen en voor de heren. Eerder al deze zomer, de 63ste ronde van Frankrijk, die werd in 1976 gereden. En de winnaar was een Belg. De laatste keer dat er een Belgische winnaar was in de Tour de France. Lucien Van Impe, die deed het voor Joop Zoetemelk, die werd tweede. En Raymond Poulidor, die werd derde. De groene trui ging naar Freddy Martens. Het bergklassement was voor Giancarlo Bellini. En in de top 10 van het eindklassement stond op de 7e plaats Michel Pollentier en op de 8e plaats Freddy Martens. En etappezegers waren er voor. Ja, Freddy Martens natuurlijk, Michel Pollentier, Willy Terlink, Ferdinand Bracke en ook Lucien Van Impe, die haalde de eerste plaats. Was dat nu in de Pyrenee? Denk het wel. Dan heeft hij ook nog een schitterende wedstrijd gereden op Alpe d'Huez. De Tour van 1976. Een legendarische Tour. En dan neem ik je nu ook mee naar de hitparade van 1976. Met Maxine Nightingale. Die scoorde toen een geweldige hit. Werd medegeschreven door ene J. Vincent Edwards. Die zelf ook een paar keer in de hitparade stond. Maar dat succes van toen heeft Maxine Nightingale nooit kunnen herhalen. Het is bij die ene grote hit gebleven. Het was wel ook een hele grote sterren in musicals zoals Hair en Jesus Christ Superstar. Maxine Nightingale, natuurlijk ken je Right Back, Where We Started From.

Ja, die vakantieliefdes, hè. Fine Young Cannibals and She Drives Me Crazy. 1976, daar keren we dit jaar wel, deze week, of vandaag liever, wel vaker naar terug in de zomer van je leven. 1976 was ook een heel bijzonder jaar voor ABBA. En wat dan precies gebeurde, dat vertel ik je over een uur hier bij Nostalgie Plus. Ja, en nu ik het toch over ABBA heb. Dit is een van hun grote hits in het begin van de jaren 80. One of Us. En dadelijk komt daar steeds bij je langs. Met Walk of Life. Goedemorgen. Het is 9:05.

0: stopte ermee halfweg de 90s, Dire Straits. Maar Knopfler die ging zijn gitaar aan de haak. En andere leden van de band die gingen door in tributeband van Dire Straits. Die her en der nog aan het werk kan zien hoor. Dire Straits met een van hun grote hits met Walk of Life. Blijf hangen, blijf lekker hangen hier bij Nostalgie Plus. Die eerste woordjes van een taal die niet je moedertaal is, die kan je gewoon leren van grote hits. Een korte les Duits nu met Marianne Rosenberg. Na het nieuws met Simon van Helslander. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. 95% van onze Belgische woonzorgcentra en ziekenhuizen zijn niet klaar voor de hitte. Dat meldt bouwfederatie Embult. En die gebouwen moeten dringend gerenoveerd worden om tegen 2050 te voldoen aan de Europese energienormen. Volgens Embult moet die renovatiegolf meteen benut worden om de zorggebouwen beter te beschermen tegen de klimaatopwarming. Bijvoorbeeld met buitenzonwering, isolatie en airco. Door de vergrijzing zijn er in tegen 2050 bovendien zo'n 486 extra rusthuizen en 7 nieuwe ziekenhuizen nodig. Rusland zegt afgelopen nacht 456 Oekraïense drones te hebben neergehaald boven 15 Russische regio's en de bezette Krim. Bij de aanvallen zijn volgens de lokale autoriteiten meerdere doden gevallen. Onder meer een industriestad in Tatarstan werd geviseerd, waar een olieraffinaderij zou zijn geraakt. Ook in de grensregio Belgorod viel een dodelijk slachtoffer toen een woning werd getroffen. Een workation, werken vanaf je vakantiebestemming, is bezig aan een sterke opmars. Uit onderzoek van HR-bedrijf SD Works blijkt dat 1 op de 5 Belgische KMO's er al voor openstaat. In de ICT- en softwaresector stijgt dat cijfer zelf naar meer dan de helft. Volgens werkgevers en experts verhoogt het werken vanuit een zonniger of een ander decor het werkgeluk en de work-life balance van medewerkers, mits er vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt over bereikbaarheid en het tijdverschil. De dag begint zonnig, daarna afwisselend zon en wolken met kans op lichte regen, 22 graden aan zee tot 28 graden in het centrum. Morgen veel zon met af en toe enkele hoge wolkenvelden tot 28 graden. Woensdag zonnig bij 31 graden. En vanaf dan wordt het alleen maar warmer richting 35 graden.
0: 44 kilometer file op de E313 Lummen Antwerpen staat langs de anderhalf uur vertraging daar vanaf Herentals West tot Antwerpen Oost. Daar gebeurde daar straks een ongeval, maar de weg is er intussen vrijgemaakt. Op de N16 Sint-Niklaas Willebroek 25 minuten erbij. Vanaf Sint-Niklaas Centrum tot Krijgsbaan op de Antwerpsring richting Gent. Een ongeval ter hoogte van Deurne 20 minuten trager vanaf Antwerpen Noord. Op de E17 Sint-Niklaas Gent komt er 17 minuten bij van Lokeren tot Gentbrugge. Op de A12 Boombeusel verlies je 10 minuten van Onderzeer Industrie tot Domein Levendalen in Bolvertem. En ook 10 minuten trager op de E34 Turnhoutrans van Oelegem tot Rans. Andere vertragingen nu maximaal 6 minuten.
2: De zomer van je leven.
3: Johan Henneman.

Zo'n beetje bluesen, dat past toch goed bij de liefde, is het niet? Toch bij Fleetwood Mac en Need Your Love So Bad. Ik heb een toffe, ja, een bangelijke classic om gewoon naar uit te kijken. Bohemian Rhapsody van Queen, die komt er zeker aan in deze zomer van je leven. Nog even geduld. Nu America.

0: echt een vakantiehit. Daar zorgden ze voor in de 80's. Madonna en Who's That Girl? Queen met Bohemian Rhapsody. Nog heel even. Komt eraan. Na Car Wars van Rolls Royce. Het is 9:50.
1: Shh, luister.
2: Hey, come on.
1: De natuur ontwaakt.
2: Woo.
1: En daar,
2: come on.
1: Hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi. Altijd slim.

Met al dat stof door de droogte moet ik er toch vaker langs dan andere zomers. Langs de carwash bij Rolls-Royce. Maar het is altijd een plezier om daar langs te gaan. Is het niet? Ik had hem beloofd. Algemene stilte en respect voor deze ontzettend mooie klassiek van Queen.

0: In één woord, prachtig deze Bohemian Rhapsody van Queen. Sangria drinken onder de Spaanse zon. Het kan hier in Vlaanderen, hier bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven met Julio Iglesias na de Eurythmics. Dus kijken naar de problemen onderweg. Er zijn er heel wat op deze maandagochtend. 38 kilometer in het totaal. Op de E313 Lumme-Antwerpen verlies je 50 minuten. Van Masselhoven tot Wommelgem. Op de N16 Sint-Niklaas-Wildbroek komt er 22 minuten bij. Van Sint-Niklaas-Centrum tot Krijgsbaan. E34 Turnhout-Ronstand plus 21 minuten. Daar van Oelegem tot Ronst. 12 minuten trager op de E19 Breda-Antwerpen. Van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. 11 minuten erbij op de ring van Antwerpen richting Gent. Van Antwerpen-Noord tot Deurne. Ter hoogte van Deurne staat een defect voertuig. En op de E17 Sint-Niklaas-Gent verlies je 10 minuten van Beervelde tot Gentbrugge. Andere vertragingen zijn er niet zoveel. Maximaal 6 minuten.
1: Nostalgie Plus
2: met Johan Henneman.

0: heeft tientallen platen gemaakt, verschillende hits gescoord en toch springt dit nummer eruit voor mij. Echt zo, ja, een heel nummer dat geschikt is voor de radio. Quiero van Julio Iglesias, terug naar 1976. Dat is voor zo dadelijk na Terry Jacks.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Het beste uit de 60s,
1: 70s
2: en 80s.

muziek uit jouw golden years, die hoef je geen moment te missen. Die hoor je bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven, tijdens deze zomermaanden. En je kan ons overal vinden, hè. Echt overal. Op televisie, op de app van Nostalgie, op de website nostalgie.plus, op DAB+. En ook nog via FM. Geen moment hoef je dus te missen, hè. Ik heb nog even tijd voor ik na 76 terug ga met jou om een ommetje te maken. Een ommetje maken in 1978. Voor Dancing in the City. Grote hit was het voor Marshall en Haynes.

50 jaar geleden, ja, want de zomer van 76 is natuurlijk niet alleen die grote hittegolf van toen, maar er is heel veel gebeurd in die zomer van 76. ABBA brengt op dat moment zijn grootste hit uit. Ja, dat wisten ze nog niet, maar dat kunnen we nu wel vaststellen. En dat is natuurlijk Dancing Queen. En er was nog iets speciaals met ABBA, want het ambigram, zo heet dat, dat woordje dat je van voor naar achter en van achter naar voor kan lezen. Het ambigram van ABBA kreeg een vernieuwd logo. De B's werden aan elkaar gespiegeld, toevallig met de A ervoor. En het weerspiegelde meteen ook de twee koppels die een liefdeskoppel volgden, vormden liever. Agneta Björn en Benny Anafrida, zo zat het in elkaar. En dat logo werd voor de eerste keer gebruikt op Arrival, op het album waaruit Dancing Queen komt. En op de single Dancing Queen, die dit jaar zijn 50ste verjaardag viert. Deze zomer gebeurt dat allemaal. En dan wil ik nu even je aandacht vestigen op een heel bijzondere single die hoog in de hitlijst stond in de zomer van 1976. Het is nummer van een Amerikaanse countryzanger, Dickie Lee. En het heette Rocky. En het kwam op 1 terecht in de country hitlijst in de Verenigde Staten. En toen werd het opgemerkt door ene Frank Farian, die toen nog, of toen net begonnen was met Boney M. En die vond het tijd om daar een Duitse versie van te maken. En hij bracht het onder andere tot in Nederland op televisie in Avro's Top op. En weet je wie die hit toen hoorde? Peter Koelewijn. En dacht, ja, Duitse versie, laat er mij maar een Nederlandstalige van maken. En hij moest op zoek naar een stem. En Peter kwam al snel uit bij een zanger uit Utrecht, bij Rob van Bommel, maar die had er niet echt zin in. De dame die meezingt, die had hij sneller gevonden, Bonnie Sinclair. En Rob was overtuigd en Rob van Bommel heeft het opgenomen dan. En het werd een ontzettend grote hit, ook in Vlaanderen. Hier is Don Mercedes met Rocky.

John Fogerty, dat is ook zo iemand die nooit aan zijn pensioen gaat denken, denk ik. Creedence Clearwater Revival bij Nostalgie Plus met Proud Mary. Je hoeft niet in Jamaica geboren te zijn om reggae in je hart te dragen. Hij heeft Jamaicaanse roots, dat echt wel hoor, maar is geboren in Londen. Maxi Priest, Close to You.

0: Heb je goesting? Goesting in Jacques Dutronc? Of Julien Clerc? Of Ah Garfunkel? Ik ga er een merk van maken vandaag. In de zomer van je leven na 10 uur.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
4: Amai, ik sla direct mijn slag.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
5: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
4: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
5: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
0: Goedemorgen, het was niet de eerste, maar wel de tweede. De grote hit van Boney M, Daddy Cool, na het nieuws. Your golden years, Nostalgie Plus. En daar is Simon van Elslander. Simon, goedemorgen.
6: Goedemorgen. In de betoncentrales van Heidelberg Materials in Genk, Lommel en Te Senderlo is vanmorgen een spontane staking uitgebroken. Aanleiding is het ontslag van een betonmixerchauffeur na een ongeval. Maar de vakbonden klagen al langer de werkdruk en arbeidsomstandigheden aan. Zo maken werknemers werkdagen tot 15 uur en worden rusttijden niet altijd gerespecteerd. Door de actie zitten meerdere bouwwerven vanochtend zonder beton. Directie en vakbonden zitten ondertussen rond de tafel. 95% van onze Belgische woonzorgcentra en ziekenhuizen zijn niet klaar voor de hitte. Dat meldt bouwfederatie Embult. En die gebouwen moeten dringend gerenoveerd worden om tegen 2050 te voldoen aan de Europese energienormen. Volgens Embult moet die renovatiegolf meteen benut worden om de zorggebouwen beter te beschermen tegen de klimaatopwarming. Bijvoorbeeld met buitenzonwering, isolatie en airco. Door de vergrijzing zijn er tegen 2050 bovendien zo'n 486 extra rusthuizen en 7 nieuwe ziekenhuizen nodig. Rusland zegt afgelopen nacht meer dan 450 Oekraïnse drones te hebben neergehaald boven 15 Russische regio's en de bezette Krim. Er zouden minstens 12 doden gevallen zijn en 39 mensen raakten gewond. Het zwaarst getroffen werd een industriestad in Tatarstan, zo'n 1600 kilometer van de grens, waar een olieraffinaderij werd geraakt. Ook in de grensregio Belgorod viel een dodelijk slachtoffer toen een woning werd getroffen. De dag begint zonnig, daarna afwisselend zon en wolken met kans op lichte regen, vooral in het noorden. 22 graden aan zee tot 28 graden in het centrum. Morgen veel zon met af en toe enkele hoge wolkenvelden tot 28 graden. Woensdag zondag bij 31 graden. En vanaf dan wordt het alleen maar warmer, richting 35 graden.
0: 44 kilometer file. De vertragingen van 10 minuten en meer op de E313 Lumme-Antwerpen komt er anderhalf uur bij. Van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek tel je er 25 minuten bij. Vanaf Sint-Niklaas-Centrum tot Krijgsbaan. Een ongeval op de Antwerpse ring ter hoogte van Deurne zorgt voor problemen vanaf Antwerpen-Noord. 19 minuten erbij. Op de E17 Sint-Niklaas-Gent verlies je 17 minuten. Van Lokeren tot Gentbrugge. 10 minuten trager op de A12 Boom-Brussel. Van Londerzeel Industrie tot Wolvertem domein Levendalen en op de E34 Tunhout-Ranst verlies je 10 minuten van Oelegem tot Ranst en dan zijn er nog enkele files van maximaal 6 minuten nu.
7: De zomer van je leven.
1: Johan Henneman.
8: She's crazy like

Hij leek het... Ja, kom er nog een stukje aan. Nu mag ik. Jacques Dutronc, ja, hij had er toch wel iets van, hoor. Ja, zijn uiterlijk en zijn kleding die hij droeg. Hij gedroeg zich een beetje als een playboy. Altijd één vrouw trouw gebleven. François Hardy was haar naam.

0: Petrie is een dame met een missie. En die missie volbrengt ze hier elke ochtend bij Nostalgie Plus. Ze trakteert op vakantie, of toch op bijna vakantie, want er vertrekken heel veel mensen op vakantie vanuit Brussels Airport. En daar bevindt ze zich elke dag. Maar eerst maak ik plaats voor Art Garfunkel en Soulman van Sam & Dave.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.

Paul Simon, die had hij al een tijdje achtergelaten. Ja, en af en toe kwamen ze nog eens bij elkaar, hoor. Paul Simon en Art Garfunkel. En dan maakten ze nog eens een plaat. En dan brachten ze live optredens. Vooral dat optreden deden ze wel, want Paul Simon die ging ook zijn eigen weg. Denk maar aan de jaren 80. Sam en Dave, Soul Man. En dan Ribbidibi met Petrie.

0: Ellen Petrie, die bevindt zich zoals wel vaker op een ochtend. En zeker nu bij de start van de nieuwe week in de zomervakantie op Brussels Airport.
1: Ribbe de Bie met Petrie.
0: En Ellen die trekt schoon volk aan en ze staat weer bij schoon volk, als ik me niet vergis.
2: En nog een heel mooi volk bij mij staat. Ik sta bij
3: Jana.
4: En Klaas.
2: En Klaas, en jij bent?
5: Axel.
2: Axel, wat een mooie naam. En jullie zien er heel rustig uit, net ingecheckt.
3: Ja.
2: Naar?
3: Turkije.
2: Is dat de eerste keer?
3: Niet de eerste keer, maar wel zeer last minute beslist.
2: En waarom last minute?
3: We gingen eigenlijk met de mobiloom op vakantie, maar we zagen dat niet zitten zonder airco in het tropische Europa op dit moment. Dus we kozen dan voor een andere tropische locatie.
2: Is dat iets dat jullie heel veel doen?
3: Ja, af en toe toch wel, hè. Reizen doen we toch wel graag.
2: En dan liever met de mobilhome dan met de vlieger, stiekem?
3: Een combinatie is leuk. Ja? Ja, zeker.
2: En welke mooie reis met de mobilhome hebben jullie? Of zal u altijd bijblijven?
3: Ja, we gaan graag naar Nederland eigenlijk. We vinden dat fantastisch. Ook voor de dochter is dat fijn. De taalbarrière is daar niet. En ook gewoon superleuke locaties. Dus ja.
2: Dus dat is wel belangrijk voor de kleine. En nu naar Turkije. Ook een all-in hotel, neem ik aan.
4: Ja, ik moet gewoon mee, dus we zullen wel zien.
2: Naar waar had de reis gegaan, mocht je zelf kiezen?
4: Nee. Turkije is ideaal.
2: Ja, wat heb je zo in je valies zitten? Dit moest gewoon mee.
3: Voor mij is dat mijn leesboek. Echt tijd om even te lezen.
2: En ja. Wat voor genres lees je graag?
3: Ja, ik heb nu dat van Elisabeth Lucie Baten gekocht, ja. Van Er is niks. Ja. En dat mij gewoon echt aansprak. En anders ja, lees ik wel wat thrillers.
2: En bij jou, wat is dat?
4: Ik heb mijn valies zelf niet gemaakt, dus ik weet niet wat er juist is.
2: Nu zijn we er. En,
4: maar het
2: hoe voelt u daar zelf bij?
4: Ja, zeker. Heel spannend.
2: Wat verwacht je van deze reis? Want het is toch een hele ommekeer, hè, van niet met de mobilo, maar wel met een vlieger.
3: Het is al in. Mobiloom was vooral ook voor mezelf koken. En toch nog altijd alles proper houden.
2: Ja.
3: Nu is het echt even niks doen. Dus ik verwacht echt rust.
2: Echt rust. Misschien ga jij niet meer met de mobiloom weg willen. Dat is een gevaarlijke, hè?
4: Nee. Dat is ook goed allemaal. Nee, ik ben daar niet moeilijk in.
2: Voilà. Jawel, ik zie het. Jullie zijn heel mooi gezien. En ik wens jullie een fantastische vakantie.
4: Dank je wel.
1: Nostalgie Plus.

0: Dat is ook een leuke vakantiebestemming, hoor. Met Gibson Brothers richting Latin America. Tina Turner vindt David Bowie hier bij Nostalgie Plus. En vanavond geven ze een schitterend optreden. Maar eerst eens kijken naar de weg. 43 kilometer file staat er nog op de E19 Breda. Antwerpen komt er 16 minuten bij. Van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Ter hoogte van Antwerpen-Noord staat er een defect voertuig. Op de E313 Lumme Antwerpen 16 minuten trager. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek. Ook 16 minuten erbij vanaf Sint-Niklaas Centrum richting Krijgsbaan. Op de E40 Luik-Brussel plus 12 minuten van Berthem tot Kruinem. Op de Antwerpse ring richting Nederland 11 minuten erbij vanaf Sint-Anna-Link. Over tot Antwerpen-West en op de E17 Sint-Niklaas-Gent 10 minuten trager van Beervelde tot Gentbrugge en nog twee andere vertragingen, maar die bedragen nergens meer dan 5 minuten.
1: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.
2: Nostalgie Plus
3: met Johan Henneman.

En zijn leven is er eentje vol muziek en vol muzikale avonturen. Billy Joel bij Nostalgie Plus met My Life. En dan had ik nu voor jou... Nee. We hebben nog even tijd. We gaan zo meteen terug naar de zomer van 1976. De Beatles staan klaar, maar ook de Rolling Stones. Het zijn de Stones die in de zomer van 76 scoorden. Bob Marley niet, maar Ziggy wel.

Een van de vele nakomelingen van Bob Marley, ja, die had er wel wat. 11 in het totaal en 1 geadopteerde. En Ziggy Marley is de bekendste en de grootste muzikus van heel die bende. Ziggy Marley in de Melody Makers en Tomorrow People. 1976, dat is het jaar dat vandaag centraal staat in de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. En in 1976 op 1 augustus werd in Duitsland de Formule 1 wedstrijd de Grote Prijs van Duitsland gereden. Het WK van die Formule 1 stond helemaal in het teken van de tweestrijd tussen Niki Lauda en James Hunt. Vond plaats op de Nürburgring. En daar crashte op 1 augustus Niki Lauda zwaar, zeer zwaar zelfs. In de tweede ronde vloog hij in de vangrails en kwam daarna terug op de weg. De auto die vloog in brand. Niki Lauda werd uit de cockpit geholpen door collega Formule 1-rijders. Hij was zwaar verbrand, maar slaagde erin om op 6 weken tijd helemaal te herstellen. En stond er 6 weken later weer in het WK aan de start van de Grote Prijs van Italië in Monza. En hij slaagde erin om tot op 1 punt te naderen van de man die dan toch uiteindelijk wereldkampioen werd. En dat was James Hunt. Muziek uit 1976 komt van de Rolling Stones uit het album Black and Blue. Mick Taylor zat niet meer bij de groep en ze waren eigenlijk op zoek naar een nieuwe gitarist. Wayne Perkins die nam de honneurs waar op dit nummer, maar uiteindelijk werd gekozen voor Ron Wood. Maar die Wayne Perkins zat er wel in op deze Fool to Cry en het verhaal wilde dat Keith Richards in slaap is gevallen tijdens een tournee in Duitsland. Toen zij het nummer moesten spelen. Het zou kunnen natuurlijk, want de Rolling Stones hebben niet echt veel van die hele rust.

De twee groepen die de jaren 60 beheersten. Na elkaar. Eerst de Rolling Stones. Met de nummer uit de 70s, uit 76. De zomer die centraal staat vandaag hier in de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. En dan de Beatles natuurlijk. Met All You Need Is Love. Yeah, yeah, yeah. Zeg het maar zeker tegen Soul Sister dadelijk. En tegen Tony Talboom, die komt erna. Na 11 uur. En Alicia Bridges nu.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schattig, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik heb zin in een fruitsla.
9: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
8: Amai, ik sla direct met een slag.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
11: Op een maandagochtend ken je het wel, hè? Je als een bal voelen in een flipperkast. Ik heb de gepaste plaat mee, Pinball Wizard. Dat is er eentje van de Who, zonder weg. Maar eerst het nieuws, een goede morgen.
12: Goedemorgen. In de betoncentrales van Heidelberg Materials in Genk, Lommel en Te Senderlo is vanmorgen een spontane staking uitgebroken. Aanleiding is het ontslag van een betonmixerchauffeur na een ongeval. Maar de vakbonden klagen al langer de werkdruk en arbeidsomstandigheden aan. Zo maken werknemers werkdagen tot 15 uur en worden rusttijden niet altijd gerespecteerd. Door de actie zitten meerdere bouwwerven vanochtend zonder beton. Directie en vakbonden zitten ondertussen rond de tafel. Het aantal toelatingen voor buitenlandse imams in Vlaanderen is de afgelopen jaren sterk gedaald. In 2023 waren er nog 13 imams vanuit het buitenland. Vorig jaar waren dat er nog maar 2 en dit jaar staat de teller voorlopig op 0. Dat zegt Vlaams minister van Werk en Justitie Zuhal Demir. Volgens Demir werpt een strenger arbeidsmigratiebeleid zijn vruchten af en moet zo voorkomen worden dat buitenlandse overheden invloed uitoefenen op geloofsgemeenschappen in ons land. Sport. Op de openingsdag van het EK Zwemmen in Parijs heeft Florine Gaspard zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vrije slag. Roos van Otterdijk eindigde net achter haar en moet wachten tot ze in de swim-off strijden voor het allerlaatste ticket voor die halve finale. Simon Laviolette heeft zich niet kunnen plaatsen. De 18-jarige debutant greep met een 15e tijd op de 400 meter wisselslag net naast een plekje in de finale. Afwisselend zon en wolken met kans op lichte regen, vooral in het noorden. 22 graden aan zee tot 28 graden in het centrum. Morgen veel zon met af en toe enkele hoge wolkenvelden tot 28 graden. Woensdag zonnig bij 31 graden. Vanaf dan wordt het alleen maar warmer, richting 35 graden.
13: De zomer van je leven.
14: Tony Talboom.

En wat is het weer goed dat jij er ook bent. Nog een extra kop koffie en de allergrootste classics erbij. En zo geraken we moeiteloos tot aan boterhammetijd. De middag, welkom. We zetten onze muziekreis verder met Commodores. Wind in de zeilen, wind van achter. En straks ook Elvis en Lou en de Hollywood Bananas. Sailor.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
2: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
3: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
1: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
2: Oh, maar dat is correct.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Maandag 10 augustus, een nieuwe week. Dus ook nieuwe jaartallen waar we elke dag naartoe trekken. Vandaag is dat 1976. Dat was net zoals 2026, een hete zomer. Voor de eerste keer was er een sproeiverbod in je tuin en mocht je de auto ook niet wassen. En wat er nog gebeurde dat jaar, ja, dat hoor je later deze ochtend ook nog. En door de dag heen natuurlijk. Maar nu een heerlijk moment op de radio met een passende classic. Chic, Good Times. Ja, ja, dat kan ook op een maandag. En straks de eerste rocksong die de term heavy metal heeft gelanceerd. Geen paniek, dat label past niet bij de plaat zelf, dus we gaan je oren niet laten fluiten.

Heavy Metal Thunder. Dat hoor je zo meteen in de volgende classic over vrijheid die je vooral ervaart op de motorfiets met de haren in de wind. Ja, dat zinnetje is blijven plakken bij de rockfans en zo werd dus heavy metal geboren. Na Steppenwolf doen we het dan toch wat rustiger aan met Jason Donovan, Sealed with a Kiss. En dan gaan we naar het jaar van de dag 1976.

0: Village People.
1: De zomer van je leven.
0: En dan kijken we nog eens terug naar 1976. John Wayne, die ken je wel, hè? Revolverheld, westernheld. Hij speelt in zijn allerlaatste film ooit, The Shootist. Als je een fan bent van John Wayne, ja, dan moet je die zeker zien natuurlijk. En de Rubettes, die scoren opnieuw in de hitlijsten. You're the Reason Why.

Met een heerlijke zeebries in het gezicht in de Navy, de Village People. 2023 was ze aan muziek aan het werken in de vernieuwde Miraval Studios. Vernieuwd door niemand minder dan Brad Pitt. Maar voorlopig zijn daar nog geen concrete dingen uitgekomen. Dus we houden het bij haar classics. Graag, hè. Hier is Sade.

0: Michel Follet is op vakantie, maar elke dag trakteert hij op een muzikaal postkaartje. Ook in dit uur. En we beginnen met Steeler's Wheel. Stuck in the middle with you. Zeer graag zelfs. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: Goedemiddag. Er komt steeds meer kritiek tegen FIFA-baas Infantino. In een gezamenlijke open brief halen de voetbalbonden van Europa, Noord- en Midden-Amerika en Azië zwaar uit naar de FIFA-voorzitter. Aanleiding is een mislukte plan om een deel van de WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. En dat is volgens de voetbalbonden een ernstige schending van het vertrouwen. Het is de eerste keer dat zo'n machtig blok zich verenigt tegen Infantino. Samen vertegenwoordigen de drie bonden een meerderheid binnen de FIFA en ze sluiten zelfs niet uit om in de toekomst samen eigen competities op te zetten. Het aantal toelatingen voor buitenlandse bedienaars van erediensten, in het bijzonder imams, is in Vlaanderen sterk gedaald. In 2023 waren er nog 13 imams vanuit het buitenland. Vorig jaar waren dat er nog maar 2 en dit jaar staat de teller voorlopig op 0. Dat zegt Vlaams minister van Werk en Justitie, Zuhal Demir. Volgens Demir werpt een strenger arbeidsmigratiebeleid zijn vruchten af en moet zo voorkomen worden dat buitenlandse overheden invloed uitoefenen op geloofsgemeenschappen hier. Ten zuidoosten van de Griekse hoofdstad Athene is vanmorgen een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Ruim 170 brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Een nabijgelegen dorp werd geëvacueerd. Het is al de tweede grote bosbrand bij Athene deze zomer. Een eerdere brand in de regio legde al meer dan 11.000 hectare in de as en kostte het leven aan 2 hulpverleners. Op de meeste plaatsen zon, af en toe een wolkje met kans op lichte regen, vooral in het noorden. 22 graden aan zee tot 28 graden in het centrum. Morgen veel zon met af en toe enkele hoge wolkenvelden tot 28 graden. Woensdag zonnig bij 31 graden. En vanaf dan wordt het alleen maar warmer richting 35 graden.
0: Van je leven.
2: Tony Talboom.

Henry Roger Webb, dat is zijn echte naam. Maar in 1980, toen de volgende plaat uitkwam, veranderde hij ook juridisch zijn naam naar Cliff Richards. Dreamin'.

0: straks Dan Hartman en Barry White. En zeer benieuwd waar Michel ons deze keer mee naartoe neemt.
1: Follet en vacances.
2: Prettige middag. Een waar icoon uit Italië vandaag. Hier niet zo bekend. Misschien van dat ene nummer. Patti Pravo. No!

Ambola Patti Pravo. Er zouden wereldwijd 40 miljoen exemplaren van verkocht zijn. Dat lijkt mij schromelijk overdreven. Van een prettige meezinger weliswaar uit 1968. Haar echte naam is Nicoletta Strambelli. En haar plastische chirurg heeft haar grotendeels een ander gezicht gegeven. Ze wil er duidelijk geen 78 uitzien. Ongeveer gelijktijdig werd een Vlaamse versie uitgebracht door Norma Hendy, kleine Bambola. Norma die overigens bekend is van een echte zomerhit, een knalrode gummiboot. En die blijkt nu de inspiratiebron voor een nieuwe komische vakantietriller. Zwemmen zonder zwembroek, boek van Erik Segers. Ik ga wijselijk niet in op de details. La Bambola.

0: zomer van je leven bij Nostalgie Plus.
1: Heel de zomervakantie zoomen we in op strafgebeurtenissen uit de kalender. En straks zitten we daarom nog een keer in 1976. Eerst nog wat zomer, die krijg je er gratis bij, bij die nieuwe hittegolf. Om wat af te koelen, The Sweet and Funny Funny. Tell me.

0: bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

0: En straks ook de Walker Brothers and the Sun Ain't Gonna Shine Anymore.
1: De zomer van je leven.
0: 1976, de Stampeders maakte van Ray Charles klassieker een kleine radiospelletje. Legendarische DJ Wolfman Jack krijgt een telefoontje van bassist Ronnie King, alias Cornelius, die net door zijn lief is buitengezet. En hij vraagt of hij bij Wolfman mag logeren. En zo werd Hit the Road Jack ineens een grappige plaat met een verhaal. En terwijl die hit in 1976 klonk, in België was 1976 ook een voetbaljaar om nooit te vergeten. Anderlecht klopte West Ham met 4-2 en won als eerste Belgische club een Europese beker. Terwijl Cornelius bij Wolfman Jack om onderdak smeekte, vierde heel Brussel feest. Nostalgie.
2: Listen.
3: Bye, man.
2: Listen.
3: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble.
3: Yeah.
2: My girl just told me to...

Goedemiddag, als je nog aan tafel zit, smakelijk. Geniet samen met mij van de allerbeste classics. Dit is Nostalgie Plus met Steve Allen en Letter From My Heart. Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside.

0: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruy.be.
2: In dit uur zomerhits van Ricky Martin, Boney M en Ming de Vil. Zeer fijn dat jij ook weer meeluistert. We beginnen eraan met Steve Miller Band. En dit is het nieuws. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Een Belgische tiener die verdacht wordt van een huurmoord aan de Spaanse Costa del Sol is opgepakt. Dat schrijven Spaanse media. De jongen van 19 schoot in 2024 een Nederlandse student dood op straat. Hij zat daarvoor al eens vast in een Spaanse jeugdinstelling, maar werd er vrijgelaten waarna hij spoorloos verdween. De politie kon hem intussen opnieuw oppakken in Laarne bij Gent. Hij zal nu berecht worden in Nederland omdat het slachtoffer vandaar afkomstig was. De netbeheerders bereiden zich voor op de zonsverduistering woensdagavond. Zonnepanelen in Europa zullen dan bijna 10 gigawatt minder stroom opwekken. Dat voorspellen Europese netbeheerders. Dat betekent niet dat je plots geen licht of elektriciteit meer zal hebben. De productiedaling wordt opgevangen door meer stroom uit bijvoorbeeld gascentrales of batterijparken. Netbeheerder Elia benadrukt dat de impact sowieso al lager is, omdat de zonsverduistering 's avonds valt. En op het EK Langebaan zwemmen in Parijs gaat nu ook Roos van Otterdijk door naar de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze plaatste zich niet rechtstreeks, maar ze won wel de swim-off. Van Otterdijk staat nu samen met Florine Gaspard in de halve finale. En Sarah Dumont kon zich niet plaatsen voor de finale op de 800 meter. Ze viel in de laatste 200 meter helemaal stil en werd negende. Het is zonnig. Deze namiddag krijgen we iets meer wolken met kans op wat gedruppel. Warme maxima tot 30 graden. Ook de rest van de week genieten we van zalige zomerdagen met veel zon. Maxima blijven schommelen rond de 30 graden. Donderdag en vrijdag halen we zelfs 35 graden.
4: De zomer van je leven. Tony Talboom.

De eerste echte Elton John hit, Your Song, bezorgde hem zijn eerste notering in de Britse singlehitparade. Het nummer piekte op 7 en bleef 12 weken in de hitlijst staan. Dus ja, dit nummer zette Elton John echt op de kaart. En straks een artiest waarvoor alles veranderde na slechts één optreden. It's a

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Het beste uit de 60s,
1: 70s
0: en 80s. Ja!

ideaal weer hè, om met een motorfiets buiten te komen. Maar wel voorzichtig, niet zoals normaal, oerend hard. Tracy Chapman, ze was nog vrijwel onbekend toen ze Fast Car zong op het eerbetoon voor de 70ste verjaardag van Nelson Mandela. In 1988 waren ze ook toevallig beland, want ze verving een artiest die niet kwam opdagen. En daarna schoot haar debuutalbum naar nummer 1 in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk. Eén onbekende zangeres, één gitaar en een groot stadion maakten dit nummer voor haar onvergetelijk.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Nostalgie Plus.

0: meezingen met Gloria Gaynor, I Will Survive, op een maandag. Ja, dat kan een sterke statement zijn. En achter dat onverwoestbare anthem zit ook een echt verhaal van herstel.
1: De zomer van je leven.
0: 1976, Paul McCartney en The Wings met Silly Love Songs. In dat jaar antwoordde McCartney op critici die vonden dat hij te veel sentimentele liefdesliedjes schreef. Wat is daar eigenlijk mis mee? Het werd 5 weken lang nummer 1 in Amerika. En in België vierde koning Boudewijn datzelfde jaar zijn 25e jaar op de troon. Met de giften van de bevolking werd toen de koning Boudewijn

I Will Survive. Gloria Gaynor zong het uit ervaring. Hè. Toen ze het nummer opnamen, herstelde ze van een zware rugblessure. En daardoor klonk dit nummer voor haar niet alleen als een sterke song, maar ook als een persoonlijke belofte. Ik haal er nog eens een heerlijke zomerhit bij. Die mogen zeker niet ontbreken deze week. Hier is Mick DeVille.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
3: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
4: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
3: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
4: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
3: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
4: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: En dan beginnen we met Sister Sledge. En daarmee heet ik je ook weer welkom in de grote Nostalgie Plus familie. Your golden years. Nostalgie Plus. En dit is het nieuws. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Het is opletten voor valse nieuwssites, dat zegt de financiële waakhond FSMA. Het lijkt alsof je op het laatste nieuws, Le Soir of La Libre surft, maar de nepsites misbruiken de layout en naam van Belgische of internationale media. Oplichters schrijven valse uitspraken van politici en tv-gezichten om beleggingsaanbiedingen te promoten. Als je wil beleggen, ga dan zeker na of de dienstverlener een vergunning heeft. En als je een belegging te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat meestal ook. Een Belgische tiener die verdacht wordt van een huurmoord aan de Spaanse Costa del Sol is opgepakt. Dat schrijven Spaanse media. De jongen van 19 schoot in 2024 een Nederlandse student dood op straat. Hij zat daarvoor al eens vast in een Spaanse jeugdinstelling, maar werd er vrijgelaten waarna hij spoorloos verdween. De politie kon hem intussen opnieuw oppakken in Laarne bij Gent. Hij zal nu berecht worden in Nederland omdat het slachtoffer vandaar afkomstig was. En op het Europees kampioenschap atletiek hebben Rani Roosjes en Delphine Nkasa zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter. Nkasa liep zelfs naar een persoonlijk record en had de derde snelste tijd van alle deelnemsters. Vanavond worden die halve finale en ook de finale nog gelopen. In totaal doen voor ons land 59 atleten mee aan het EK atletiek. Meerkampster Nafi Diam is er niet bij. Zij voelde zich nog niet fit genoeg na een hamstringblessure. Het is zonnig. Stilaan krijgen we iets meer wolken met kans op wat gedruppel en warme maxima tot 30 graden. Ook de rest van de week genieten we van zalige zomerdagen met veel zon. Maxima blijven schommelen rond de 30 graden. Donderdag en vrijdag halen we zelfs 35 graden.
7: De zomer van je leven. Tony Talboom.

You. Zomervakantie, dat is ook zomerhits. Odyssey en Julio Iglesias, die komen eraan. Maar nu eerst een rijmspelletje uit de 70s. Hutchen, die vond het heerlijk om woorden aan elkaar te rijgen. Zoals logical, clinical, cynical, digital en zo. Klinkt de song bijna als een vrolijke woordenles. Maar met een scherpe boodschap. Hier is

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
4: Amai, ik sla direct mijn slag.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

altijd meteen vakantie. Hè? Julio Iglesias in je radio. 1986, toen kreeg Wheat Petit een tweede leven. Geholpen door die opvallende klei-animatieclippen. Weet je het nog? Plots zong een nieuwe generatie mee met een plaat van bijna 30 jaar oud. Allemaal door die zingende kleipop. Ervaar de energie van Jackie Wilson.

wij allemaal, denk ik, vandaag met deze temperatuur. I'm on fire, Bruce Springsteen. Ja, als je toch zin hebt in een koffie met wat melk. Veel melk kan je die pimpen en frisser maken. En ja, op deze manier geef je dan een song een upgrade. Een oud-Mexicaans volkslied. Maar Richie Valens gaf het een elektrische gitaar en een stevige rockbeat. De La Bamba. La Bamba.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen. Your

0: allergrootste classics bij Nostalgie Plus. En we gaan ook nog eens terug naar 1976.
1: De zomer van je leven.
0: Stereo op de radio, vlak voor kerst, 21 december. Toen slaagde de openbare omroep erin om volledig in stereo uit te zenden. Een enorme technologische revolutie voor de Vlaamse huiskamers. Moonlight Feels Right, dat is het legendarische debuutnummer van de Amerikaanse popgroep Starbuck. Het nummer werd geschreven door leadzanger Bruce Blackman en groeide in 1976 uit tot een gigantische zomerhit die de derde plaats bereikte in de Amerikaanse Billboard Hot 100.

wens je nog een zeer fijne dag met Domi zo meteen. En classics van Ike en Tina. Ook Cyndi Lauper en Queen. En deze, die pakt je mee terug naar het weekend. Small Faces. Small Faces.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
4: Schat, die kleine moet eten.
3: Onze kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Code Yellow!
6: Goedemiddag, de kampioenen van het afgelopen weekend kunnen zo meteen meebrullen met Queen, want we gaan beginnen met We Are The Champions. En zo is het 3 uur en Vrouwtje heeft het nieuws voor je.
7: Goedemiddag. Het is opletten voor valse nieuwssites. Daarvoor waarschuwt de financiële waakhond FSMA. Het lijkt alsof je naar het laatste nieuws, Le Soir of La Libre surft. Maar de nepsites misbruiken de layout en naam van Belgische of internationale media. Oplichters schrijven valse uitspraken van politici en tv-gezichten om beleggingsaanbiedingen te promoten. Als je wilt beleggen, ga dan zeker na of de dienstverlener een vergunning heeft. En als een belegging te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat meestal ook. In Tirol in Oostenrijk zijn 3 families, onder wie ook Belgen, in de problemen geraakt tijdens een wandeling in de bergen. Het gaat om 36 mensen, onder wie ook kleine kinderen. Ze waren aan een wandeling begonnen zonder uitrusting en weken soms af van het gemarkeerde pad. De families belden zelf naar de hulpdiensten. 2 helikopters hebben hen gered op een hoogte van 2300 meter. De families zullen zelf de kosten van de reddingsoperatie moeten betalen. En een uitstekend begin voor onze Belgen op de eerste dag van het EK Atletiek in Birmingham. Jannie Samson heeft zich verrassend knap geplaatst voor de finale van het verspringen. Jonathan Sakkoor stoot door naar de halve finales van de 400 meter. Dylan Borlée werd uitgeschakeld. Bij de vrouwen plaatsten Rani Roosjes en Delphine Nkasa zich voor de halve finales van de 100 meter. Die halve finale en de finale worden vanavond nog gelopen. En vanavond hoopt ook vice-wereldkampioen Isaki Meili een medaille te pakken op de 5000 meter. Stilaan krijgen we iets meer wolken met kans op wat gedruppel. Warme maxima tot 30 graden. Ook de rest van de week genieten we van zalige zomerdagen met veel zon. Maxima blijven schommelen rond 30 graden. Donderdag en vrijdag halen we zelfs 35 graden.
6: En dan geef ik je de plaatsen mee waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 Lummen-Antwerpen, bijna een half uur van Massenhoven tot Wommelgem. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek, ook bijna een half uur van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. Op de Antwerpse Ring richting Nederland, een dikke 10 minuten van Antwerpen-Centrum tot Antwerpen-Oost. En op de Antwerpse Ring richting Stabroek, een dikke 10 minuten van Waaslandhaven-Oost tot de Thijsmanstunnel.
8: Zomer van je leven.
9: Domi Krommen.

De kleurrijke Belgische bende die gekleed werd door Walter van Beirendonk. Ze waren dus hun tijd ver vooruit. De Dinky Toys met The Test of Time. Goedemiddag, tot 6 uur vanavond zit ik weer in radio. Met de lekkerste muziek zometeen. Len Barry na Jesse Green.

0: en Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
2: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
1: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
2: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
1: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be. Oh,

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Het was de zomer van 1982 en ik was een broekventje van 14 jaar die de wereld nog helemaal moest ontdekken. En dit was te horen op de radio in die periode. F.R. David, een one-hit wonder uit 1982. En Words. En zo is het 8 minuten voor 5:30 geworden.
1: Met Petri.
0: We hebben een persoon rondlopen. Iedere dag op Zaventem, op de luchthaven. Ze heet Ellen Petri en ze heeft bekend volk
2: ik
0: bij zich staan.
2: Ik heb haar net al van ver zien lopen en nu bots op ons. De knappe Sabine Appelmans.
3: Hallo, hallo. Hey.
2: Op de luchthaven hier beneden.
3: Ja, alleen. Ik bijna klaar om te boarden. Ja, alleen, want mijn man die is al ter plaatse. Dus ik ben een paar dagen later vertrokken, want ik had nog een padelkampje dat ik moest begeleiden. Dus voilà, vandaar dat ik een paar dagen later op vakantie vertrek.
2: En naar waar gaat de vakantie?
3: De vakantie gaat eerst richting Faro. Ik vlieg op Faro, Portugal. En ik breng daar redelijk wat tijd door. Dus ik ga regelmatig naar daar. En het is vakantie, maar ook een beetje niet, want we zijn daar aan het verbouwen. Dus we moeten de verbouwingen ook wat in het oog houden.
2: Dus je hebt wel je hart daar verloren.
3: Ja, de bedoeling is om daar toch heel regelmatig te zijn. Allee, dat is nu al zo, maar dat zal hopelijk in de toekomst alleen maar meer zijn.
2: Ja, en als ik aan u denk, denk ik echt aan heel veel actie, hè?
3: Ja.
2: Is dat daar ook om te surfen?
3: Ja, ik doe daar van alles. Suppen.
2: Ja.
3: Veel in de zee zwemmen natuurlijk. Waterskiën. Paddelen uiteraard. Ja. Tennissen af en toe ook nog wel eens. Dus ja, elke ochtend een wandeling maken bijvoorbeeld. Dat doe ik ook. Dus ik ben nog altijd heel actief. Ja,
2: ja, maar dat geloof ik zeker. En ben je op termijn van plan om te zeggen ik ga een half jaar daar wonen en dan nog in België? Of gewoon definitief?
3: Definitief, dat zie ik niet zitten. Ik heb hier nog familie, ik heb hier vrienden. Ik zou niet helemaal de stap kunnen zetten om te zeggen van ik laat België helemaal achter mij. Dat zou ik niet kunnen. Maar het is wel fijn natuurlijk om de maanden als het hier minder goed weer is, dan is het daar wel mooi weer en ik hou nogal van de zon. Dan is het wel fijn om daar tijd te kunnen doorbrengen. Trouwens, of dat het nu een goed idee is om te gaan, dat weet ik niet. Want het is daar bakken. Het is daar boven de 40 graden.
2: Maar je hebt hier al een voorproefje gehad, hè? Je hebt hier al kunnen bakken en braden, niet?
3: Dat is waar. En je merkt dan toch wel dat je niet zoveel kunt doen. Hè? Op een dag heel 's ochtends vroeg kunnen wat bewegen en iets doen. En dan de rest van de dag chillen.
2: En die wateractiviteiten, hè?
3: En wateractiviteiten. Maar voor zo die waterparken ben ik misschien een beetje te groot of te oud geworden.
2: Te groot dan. Te oud toch niet, hè? Alsjeblieft, zeg. Uw vlucht gaat zo meteen vertrekken, zie ik. Ik hoop dat uw man het huisje helemaal mooi heeft gemaakt en heel gezellig. En dat jullie een tof vakantie hebben.
3: Wel, ik ga er in ieder geval sowieso van genieten. Merci.
2: Sabine, salut. Joehoe.

0: Een meezinger die de zomer van 1979 kleurde met een man waaraan het er lang naar uitzag dat het een one-hit wonder zou blijven. Tot hij daar natuurlijk met heel rock'n'roll kwam. Ergens begin jaren 90. Zijn naam Garland Jeffries uit New York en Matador. Straks gaan we terug naar de zomer van 1976, want dat is de zomer die we in de kijker zetten. En Cyndi Lauper straks hier bij Nostalgie Plus. Girl, just wanna have fun.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
2: Shh, luister.
3: Kom op!
2: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

0: Cyndi Lauper. In de jaren 80 brak ze definitief door. Die kleurrijke figuur uit Amerika met Girls Just Wanna Have Fun.
1: De zomer van je leven.
0: Met vandaag aandacht voor de zomer van 1976. En dat was de zomer waar West-Europa van eind juni tot begin juli geteisterd werd door een ongekende hittegolf. Extreme droogte. Wekenlang stegen de temperaturen ruim boven de 30 graden. Wat leidde tot een watertekort, mislukte oosten en strenge maatregelen om waterverbruik te beperken. En dat is nu nog altijd het geval. Lucien van Impe was 50 jaar geleden de laatste Belgische toerwinnaar. Na een intense strijd met Joop Zoetemelk in de bergen pakte hij dus de gele trui. En tot op de dag van vandaag is Van Impe de laatste Belgische winnaar van de Tour. Hij werd onlangs nog gevierd, 50 jaar na datum. En tijdens de Olympische Zomerspelen in Montreal van 17 juli tot 1 augustus schreef een toen 14-jarige Roemeense turnster geschiedenis. Haar naam was Nadia Comăneci. Ze behaalde als allereerste ooit een perfecte 10 op het onderdeel brug met ongelijke leggers. Het scorebord was hier niet eens op berekend en toonde gewoon een 1. Het was overigens inspiratie voor Henry Mancini om een liedje te maken over die Nadia Comăneci. En dat werd later nog een keer opgepikt als de tune van een soapserie in Amerika, The Young and the Restless. En dit klonk op de radio in 1976 samen met de medewerking van Richard Kleiderman. Deze Nadia's Team uit de zomer van 1976. En toen was die band van Phil Innett ook prominent aanwezig. Die band heette Thin Lizzy. The Boys Are Back in Town.

Uit de vrouwenvleugel van de Philadelphia Sound Studios in Philadelphia waren populair daar The Three Degrees en Dirty Old Man na Phil Innet en Thin Lizzy uit de zomer van 76. En The Boys Are

Een nummer dat je niet alleen beleeft met je oren, maar ook met je heupen. Want blijf hier maar eens een keertje stil op zitten. Bijna onmogelijk. Ooit begonnen als een B-kantje en uiteindelijk uitgegroeid tot een van de grootste hits van de band rond de kale kop van Errol Brown. You Sexy Thing van Hot Chocolate. Bij Nostalgie Plus, de zomer van je leven. Daarin gaan we nu terug naar 1979 met de band Fisher Z. Voor alle werkende mensen, deze vakantie. Hier is The Worker.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
0: Sst, ik vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
5: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
4: Amai, ik sla direct met een slag.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
8: Straks nog eens een duik in de 60's nemen met The Aim and Corner If Paradise Is Half As Nice. En zometeen beginnen we dit uur met Andrew Gold. Lonely Boy staat voor je klaar. Maar eerst tijd maken voor het nieuws van 4 uur met Vrouwtje. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. De chatbox, nu praat ik erover voor jongeren die slachtoffer zijn van misbruik en mishandeling, mist meer dan 1 op de 4 oproepen. Dat zegt Vlaams CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers. Bijna 500 jongeren die vorig jaar hulp zochten, stonden in de wachtrij voor hulp. En buiten de openingsuren werden nog eens 5800 oproepen gemist, vooral in mei en in juni. CD&V roept op tot meer hulpverleners en ruimere openingsuren. Er staan steeds minder vacatures open. Volgens de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB waren het er vorige maand meer dan 16.700. Dat is een vijfde minder dan dezelfde periode vorig jaar. En ook het laagste aantal sinds mei 2020. Volgens VDAB blijft de arbeidsmarkt verzwakken. De voorbije 12 maanden daalde het aantal vacatures met 13%. En Marius Borghuipi, de zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, moet nog een maand langer een enkelband dragen. Dat heeft de rechtbank in Oslo beslist. Huipi werd in juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin. Hij ging in beroep en in afwachting van die straf moet hij verplicht binnenblijven. Huipi had zelf om een voorlopige vrijlating gevraagd. Maar volgens de politie bestaat er het risico dat Huipi opnieuw strafbare feiten pleegt. Deze namiddag bewolkt met maxima tot 30 graden. Morgen en in de rest van de week zalige zomerdagen met volop zon. Maxima schommelen rond de 30 graden. Donderdag en vrijdag wordt het heetst tot mogelijk 35 graden.
8: En dan zou ik je heel graag de files van dit moment willen meegeven. Maar op dit moment, wacht een momentje hoor, mijn scherm wil niet helemaal mee. Wat al wel vaker het geval is, als je het nodig hebt... We komen eraan hoor. Momentje nog. Als scherm mee wil. Plaatsen van 10 minuten en meer. Hier zijn ze. Op de Antwerpse ring richting Stabroek. Daar verlies je bijna 3 kwartier van Waaslandhaven Zuid tot de Thijsmanstunnel. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek bijna een half uur van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. Op de Antwerpse ring richting Nederland dik 20 minuten van Antwerpen West tot Borgerhout. Op de Antwerpse ring richting Nederland een dik kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen West. Op de E313 Ranst-Antwerpen een kwartier van Ranst tot Antwerpen Oost. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen een dik 10 minuten van Kruijbeke tot Antwerpen West.
10: De zomer van je leven.
11: Domi Krommen.

En daarmee zaten we in de hoogdagen van deze band. En melancholie ten top met Eamon Corner en If Paradise, If Half As Nice. Met de zanger die het zo vol overgave zong dat je bijna zou geloven dat het paradijs compleet is als er iemand aan je zijde staat om het mee te delen natuurlijk. Zoals bijvoorbeeld een Angie van de Stones.

0: een soort van plaat die het hele jaar door kan draaien. En in de zomer klinkt hij dan nog net iets lekkerder. Madonna. En Holiday, een van haar eerste hits, 1984. Daar bevonden we ons. Straks gaan we terug naar de Flower Power van San Francisco met Scott McKenzie. En San Francisco en de Temptations op het Motown-label staan klaar met die natuurlijke lange versie van Papa Was a Rolling Stone.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.
4: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
5: Luister naar Nostalgie 80's.

0: al onze digitale nostalgiezenders in onze app. Het beste uit de 60s,
1: 70s
0: en 80s.

Flower Power beweging, dit liedje van Scott McKenzie. Want daar speelde het zich allemaal af, The Summer of Love, in die stad San Francisco. Dat was Scott McKenzie dus bij Nostalgie Plus. Zometeen de winnaars van het Songfestival ooit. En dan bedoel ik het jaar 1981 voor Engeland. Bucks Fizz wonnen ze. Making Your Mind Up, dat is voor nou Wild Cherry. Play that funky music.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize.

van een iconisch album, Transformer 1972, waar je de hand van David Bowie ook in hoort. Want hij produceerde het album samen met zijn vaste gitarist Mick Ronson. Dat was Perfect Day van Lou Reed hier bij Nostalgie Plus. In de zomer van je leven gaan we terug zometeen weer naar 76. Nu de Jacksons, Blame It on the Boogie.

0: Ook alweer legendarisch. Uit de gelijknamige film The Blues Brothers, 1980. Everybody needs somebody to love.
1: Van je leven.
0: 9 minuten voor 5. Vandaag hebben we de zomer van 1976. Die vandaag de hele dag in de kijker staat hier bij Nostalgie Plus. We draaien iedere uur een liedje uit die zomer. En eens even kijken wat er zoal gebeurde. Weet je nog, Bjorn Borg die won zijn eerste Wimbledon-titel op 3 juli 1976. Amper 20 jaar was hij. En hij won dus zijn allereerste van 5 opeenvolgende titels op het iconische toernooi. Hij versloeg een Roemeen in de finale. Zonder ook maar 1 set te verliezen gedurende het hele toernooi. Het is een van de bekendste tennissers ter wereld geworden. En aller tijden natuurlijk. En er was natuurlijk 200 jaar Amerika. De 200ste verjaardag van de Verenigde Staten op 4 juli 1976. De 200 jaar onafhankelijkheid dus. Overal in het land vonden parades, vuurwerkshows en historische vlootparades plaats. En wat misschien heel veel mensen zou kunnen interesseren was de lancering van de allereerste Apple computer in juli 1976 door Steve Jobs en Steve Wozniak. Het allereerste commerciële product op de markt dat ze uitbrachten was de Apple 1. De computer werd verkocht als een losse printplaat voor een symbolische prijs van $666.66. Je moest hem wel dus zelf in elkaar draaien, die allereerste Apple computer. En er was het ontstaan van de punk in Manchester. Op 4 juni 1976 gaven de Sex Pistols een allereerste concertje voor amper 40 man. Wie kon vermoeden dat ze 1 jaar later de punk helemaal in gang zouden zetten. En het tegenovergestelde van de punk gebeurde in de hitparade in 1976. Met de winnaars van het Songfestival die een lancering van hun carrière echt pas zagen omhoog schieten met Fernando.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
3: En zo is het weer bijna 5 uur geworden op deze maandagochtend. Zometeen meezingen met Kiss, I Was Made For Loving You. Maar eerst heeft Frauke voor jou een nieuws van 5 uur. Goedemiddag.
4: Een goeie namiddag. De chatbox, nu praat ik erover voor jongeren die slachtoffer zijn van misbruik en mishandeling, mist meer dan 1 op de 4 oproepen. Dat zegt Vlaams CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers. Bijna 500 jongeren die vorig jaar hulp zochten, stonden in de wachtrij. En buiten de openingsuren werden nog eens 5800 oproepen gemist. Je kan de chatbox enkel bereiken op weekdagen en tijdens slechts 3 uur per dag. CD&V roept op tot meer hulpverleners en ruimere openingsuren. Frankrijk neemt maatregelen tegen de extreme droogte. In 80 Franse gemeenten met meer dan 30.000 inwoners is er een tekort aan drinkwater. Daar moeten tankwagens voor drinkwater zorgen of mensen krijgen er flessen water. En in bijna 70% van Frankrijk is het watergebruik beperkt. Je mag er enkel water gebruiken als drinkwater of in belangrijke sectoren zoals de gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen. Het besproeien van tuinen en het wassen van auto's is er verboden. Colombia in Zuid-Amerika is getroffen door een grote aardbeving. Die had een kracht van 7,4 en was te voelen tot in de buurlanden Ecuador en Panama. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota. Volgens de gouverneur is er veel schade aan huizen en auto's. Er zouden ook meerdere gewonden zijn. Hoeveel precies en hoe erg ze eraan toe zijn, is onduidelijk. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Het koelt ook af tot zo'n 13 graden. Morgen zonnig met af en toe hoge wolken. In de namiddag krijgen we iets meer wolken met maxima rond 27 graden. De dagen daarna volop zomerweer en warm tot 30 graden. Donderdag en vrijdag nog wat warmer rond 35 graden.
3: Dat wordt puffen dus. Op de E314 Leuven-Lummen verlies je bijna een uur van Bekkenvoort tot Lummen centrum. Dat komt door een ongeval daar op de Antwerpse ring richting Nederland. Een dik half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. Ook een half uur op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek. Van Sint-Niklaas centrum tot de Krijgsbaan op de Antwerpse ring richting Stabroek. 17 minuten van Waaslandhaven-Zuid tot de Thijsmanstunnel. Een kwartier vertraging op de Antwerpse ring richting Nederland. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West op de E34 zaten Antwerpen een kwartier van Melzelen tot Sint-Anna-Linkeroever en op de Brusselse buitenring een kwartier van Wezenbeek-Oppem tot Diegem.
5: De zomer van je leven.
6: Domi Krommen.

Rap die kwam overwaaien uit Frankrijk, maar ze waren dan wel inspiratie gaan opdoen in New York om de straten van de sound van het, de straten te kunnen opnemen in hun Paris Latino Bandolero hier bij Nostalgie Plus. Met de Beatles zometeen hebben we altijd wel een keertje zin in. Met We Can Work It Out komen ze er zometeen aan. Nu eerst deze legendarische van Nielsen nog een keer. Without You.

0: Een dubbel AK'tje was dat met Daytripper en die tempowisseling in die plaats. Briljant gevonden van de mannen. The Beatles, We Can Work It Out, om 17:35. Goedemiddag, dit is Nostalgie Plus, de zomer van je leven. Met straks Sheila en de Bee Devotion met Spacer.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost, je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, het kan anders.

Ondanks de politieke controverse rond de plaats werd het een gigantische hit. Niet alleen in ons land, maar over heel Europa. Hij schreef het aan het begin van 1967 als een liedje voor de vrede. En ietsje later brak de Zesdaagse Oorlog daadwerkelijk uit. Inshallah van de belpoplegende Adamo hier bij Nostalgie Plus. Met straks de New Seekers, Back, Steal or Borrow. Nu eerst Patrick Hernandez.

0: Dat hij van alle genres thuis was, dat bewees hij onder andere dus met deze hier, zijn ode aan Bob Marley. Ze zouden samen gaan toeren, maar Bob Marley die kreeg kanker. Hij moest dus opgeven en dit was zijn ode aan de grootmeester himself. Master Blaster van Stevie Wonder.
1: De zomer van je leven.
0: Met een blik op de zomer van 1976, die hete zomer. Mensen die hem meegemaakt hebben, staat voor altijd in dat geheugen gegrift. Maar ook wielerliefhebbers die konden hun hart ophalen, want na Eddy Merckx was er weer een grote wielergrootheid die de Ronde van Frankrijk won. 50 jaar geleden alweer, Lucien van Impe. Op 18 juli 1976 was het zover. Dan ging hij de geschiedenis in als de laatste Belg voorlopig die de Ronde van Frankrijk wist te winnen. En er was de eerste geslaagde Marslanding op 20 juli 1976 door de Amerikaanse ruimtezonde Viking 1, die succesvol landde op het oppervlakte van Mars. Dat was de eerste lander die gedurende lange tijd operationeel bleef en de allereerste haarscherpe foto's van de rode planeet terug naar aarde stuurde. Viking 1, ruimtetuig, zo heette dat. En in de radio, op de radio konden we genieten van de echt wel funky klanken van een band die The Brass Construction heette. Die band brak door in Amerika 1 jaar eerder in 1975 en bij ons in de hitparade in 1976. Dit fantastische Moving.

Ze leverden al kwaliteitswerk af, lang voordat ze, een paar jaar voordat ze Hotel California op de markt brachten. Eagles, One of These Nights, 1975. Straks gaan we nog een keertje terug naar die legendarische film Grease met John Travolta en Olivia Newton-John. En You're the One That I Want. Nu eerst naar het Songfestival in 87. De inzending voor Duitsland kwam

Met John Travolta en Olivia Newton-John werd nog een keertje teruggecatapulteerd naar 1978 en die film Grease, die iedereen op dat moment moest gezien hebben en ook gezien heeft, denk ik dan weer. You're the one that I want. Doe er nog eentje voor we toe zijn in het nieuws van 6 uur en dat is deze legendarische track met die al even legendarische videoclip met die stop-motion technieken. Nee. Misschien wel mee hielp om het een nog grotere hit te maken voor Peter Gabriel, Sledgehammer. Maak er nog een fijne maandagavond van. Tot morgen.

0: de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
1: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
2: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En die draagt niemand. Dus willen we verkopen.
0: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
1: Oh, maar dat is correct.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

Goeie avond. In het westen van Colombia in Zuid-Amerika zijn zeker 25 mensen gestorven bij een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade en zijn er meerdere gewonden. Op beelden is te zien hoe gebouwen volledig zijn verwoest en tientallen mensen zitten nog vast onder het puin. 6 luchthavens hebben hun vluchten stilgelegd. De schokken waren voelbaar tot in Ecuador, Panama en ook Venezuela. Minder dan 2 maanden geleden was er ook een zware aardbeving in Venezuela. Daarbij vielen zeker 6000 doden. Er vlogen vorig jaar bijna 50 illegale drones boven onze luchthavens en gevoelige gebieden. Dat blijkt uit het jaarverslag van luchtverkeersleider Skies. De helft van de incidenten gebeurde in november toen er een golf aan drone-meldingen binnenkwam. De drones werden vooral gespot in de buurt van militaire basissen en luchthavens. Onder meer in Zaventem, Oostende en Luik werd het vliegverkeer een tijdje stilgelegd. Skies heeft nu een systeem voor dronebewaking opgezet. In het zuidwesten van Spanje breidt de grote bosbrand nog verder uit, dat meldt de brandweer. Het vuur brak donderdag uit en heeft intussen al meer dan 20.000 hectare natuur verwoest. De brandweer krijgt het vuur niet onder controle door de hitte en sterke winden. Er worden wel 20 blusvliegtuigen ingezet en bijna 500 mensen zijn geëvacueerd. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Het koelt ook af tot zo'n 13 graden. Morgen zonnig met af en toe hoge wolken. In de namiddag krijgen we iets meer wolken met maxima rond 27 graden. De dagen daarna volop zomerweer en warm tot 30 graden. Donderdag en vrijdag nog wat warmer rond 35 graden.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
8: Go yellow!

0: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.
5: Shh, luister. Hey, kom op! De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
2: Luister naar Nostalgie 80's.

Goedenavond. In het Limburgse Leopoldsburg is een vrouw van 40 overleden na een aanrijding. Het gebeurde afgelopen zaterdag. De vrouw was uit de auto gestapt na een ruzie met haar partner. De man reed eerst weg, maar keerde daarna terug naar de plek waar de vrouw was uitgestapt. Hierop heeft hij haar aangereden. Het parket van Limburg bevestigt dat de man intussen werd aangehouden op verdenking van moord. In het westen van Colombia in Zuid-Amerika zijn zeker 50 mensen gestorven bij een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade en zijn er meerdere gewonden. Op beelden is te zien hoe gebouwen volledig zijn verwoest en tientallen mensen zitten nog vast onder het puin. 6 luchthavens zijn beschadigd en hebben hun vluchten stilgelegd. En in Las Vegas begint het proces over de moord op de wereldberoemde Amerikaanse rapper Tupac Shakur bijna 30 jaar geleden. De moord bleef jarenlang onopgelost en dreigde als cold case de geschiedenis in te gaan. Tot de verdachte er zelf over begon in zijn memoires. Zo beschrijft hij dat hij de opdracht voor de moord heeft gegeven en dat hij het moordwapen heeft gekocht. Hij zou de moord niet zelf hebben gepleegd, alle andere verdachten zijn overleden. Het proces duurt wellicht een maand. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Het koelt ook af tot zo'n 13 graden. Morgen zonnig met af en toe hoge wolken. In de namiddag krijgen we iets meer wolken met maxima rond 27 graden. De dagen daarna volop zomerweer en warm tot 30 graden.

0: bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Het beste uit de 60s,
2: 70s
1: en 80s.